Ja, ik heb de rand waarvan mijn brok was. Waarom kom ik aan Rachidaal? Maar het laat die soosje niet zout gestart. Ah, jong vader, die verbok